0: mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons komen.
1: Jij moest zwanger geworden het, om en bij die tijd toen je hier weg is.
2: Maar hoe kom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Dat is geen verskoning. Hoe kom jy my so moet verraai nie?
4: Haas die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die kaap op pad na jou toe.

thunderstorm. Ja, ik heb een viskes klong. Ach, ach, gief van mij een sweep. Ach, gief van mij een stok. Gief van mij een vrouwkie en een bondrooie rok. Ach, gief

0: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjeskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaai.
1: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
0: Michael Lind en
2: Don't be in die box om binnen, waar kom jy vandaan?
0: Pieter van der Westhuizen.
3: Wie sê kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou?
0: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.
4: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentskap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons loop een extra mijl om uw bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help u graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan jy help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076-474-6084.
5: Goeiemôre Jolien en al die luisteraars wat ingeskakel is. Jolien, ek wil my broer, Boy Gysman, woonachtig in Kallisdorp, baie gelukwens op sy verjaarsdag, mag die Heere ons sien en nog vele jare uitspaar. God rijkste

0: seëninge op sy lewenspad en mag daar nog vele gesonde jare wees saam met sy familie. En ek glo sy vrou Betty en kinders gaan hom lekker bederf. En ek hou hom voor Psalm 16. En ek glo hy gaan sy dag geniet en alles wat mooi is vir die dag. En hy moet mooi bly en ek glo sy vrou Betty en kinders gaat hom lekker bederf. Dit kom met baie liefde van sy sister Janet. Dankie Jolien, mooie dag verder.
1: Dankie Auntie Janet, een mooie dag vir u ook. Ek wil net bijvoer dat u is verskillik stil lately. Ons word baie min van Auntie Janet. En ja, maar een mooie dag vir u ook. En om boy, geniet die verjaarsdag man. Geniet al die bederfies. En daar is mys een bakster in die familie ook. So ek glo, die tafel is gedek vandag. Maar ek wil net een boodskap van my werkkollega instuur. Birthday, Rika, jy moet jou dag geniet. Almal by Heide gaan vis, is baie lief vir jou. Kan jy asjeblief Song of Hope speel? Dit kom van Dialmarie ook by Heide gaan vis, wat gister verjaar het. So jylle is nou een klomp collega's wat daar in een rij verjaar. Sebastian, ek denk ek moet een draai gemaakt daar as ek Mosselbaai toe gaan by Heide gaan vis. Ek weet precies waar die winkel sit. Ek gaan gereeld soon toe. Of ek krijg soms my visie daar vandaan uit Mosselbaai uit Oudsoorn toe. Maar ek denk ek moet nou persoonlijk vir Dialmarie gaan groet as ek daar in Mosselbaai kom. En ek is een van die daar, as ek vir een volledige naweek in Mosselbaai. Maar niet te min, Snaze Goewe, lees vir ons die headlines binnen die volgende 2 minute. So kom ons luister na die eniekie wat vir ons vat na die headlines.

Quảng Ô bố khách giá tôi đến đó mina tôi đang kêu giá em đang em ăn sao phải giá sao phải khí tôi đang kêu là mina của nó ra đi anh tôi phải lật máy bay mà say is is in November nè so say is is over 3 months so yeah this my story for vandaag ik moet uit die so volgende dan die beurt is het DJ Sebastian maar eerst 12 uur les na zo goa voor ons die volledige bulletin in die sitrose en 10 past 12 dan is het episode 51 van die bankroof en interessante dinge wat nou gebeur daar na die einde se kant toe, maar ek gaan nie die aap by die mou uit laat, jy moet ingeskakel bly en luister, so ja, van my kante vermoeiend gesien, dag tot morgen, mooi bly.

0: Sesekwa, maak gereed vir 'n dag van opwinding, prestasie en gemeenskapgees. Vrydag 7 Augustus 2026 vind die Sesekwa Golden Games by die Riverville sportgronde op Riversdal plaas en almal is welkom om deel te wees van die aksie. Die hekke open reeds om 9:00 en toegang is absoluut gratis. Kom ondersteun die ongelooflike senior deelnemers wat hul talente, vaardighede en gees gaan wys in 'n dag vol kompetisie en pret. Bring die familie, nooi jou vriende en kom skep 'n atmosfeer wat ons deelnemers sal inspireer om hulle beste te gee. Daar wag groot geesdrif, goeie vermaak en baie gemeenskap trots. Sesekwa Golden Games 2026, waar ons ons seniors vier en saam onvergeetlike herinneringe skep. Moenie dit misloop nie.
1: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentskap wat jou verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons loop een extra mijl om uw bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help u graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan u help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.
2: A very good afternoon, welcome back right there to your voice in paradise. Goodness, I must say I got a shock of my life today, you know. I just logged into the cameras right here in our... I logged into the cameras at our main studio just to see who's there. And then I saw, to my surprise, I see that there's a lot of people there. There's a lot of people not in the studio though, but in the front porch, you know. Yes, as you come into the main door, right, you'll see Yvette on your left-hand side. And then I saw there, Yvette is sitting there with blown-out hair and all of that. Glasses are shining. And I see there, Yvette is sitting there on the left-hand side. And then on my right-hand side, on that long bench, there's a long bench there. You know, I see them, blue with blue seating. I saw there, it's Blanche Benjamin. Very good afternoon to you, Blanche. And then I saw Auntie Molly there. It looks like Auntie Molly that. Yes, it's Auntie Molly. She just turned around. I can see her there, still smiling. Don't look around, Auntie Molly. I can see you. You're looking at... somewhere here on the left-hand side. You can't see that camera, Auntie Molly. I see that. I can see you. Don't worry. You won't see me on the TV. No, I'm not. You're not on the TV because it won't show you. You know, I can see you. Auntie Molly is there. Blanche Benjamin is there. And Yvette is there. Ah, Yvette. And then I saw Auntie Mags there. Auntie Mags, you're lighting up that area there, Auntie Maggie. Thank you so much. And appreciate you guys. You know, I wonder what these girls are busy with, you know. Whenever they come together, something is going to happen, you know. But getting ourselves ready for, you know, your news at 1 o'clock, you know. Your news coming up at 1. Let me jump straight quickly to a couple of messages that came through right here on our WhatsApp line. In FM, hello.
3: Hartelijke goeiemiddag, Sepas. Nee, Jelbert. Je ken je story, maat. Nee, ik luister lekker naar jou en niet... echt een positieve manier jouw programma af te skop. Ik luister lekker in de school die bij die werk aan jou man. Was nou op middag eten geweest en ik geloof mij. Ik kan niet klagen eten die. Ik had nou zo met die koos neergezet, maar ik moet voor jou zeggen. Ik ga niet in middag connection, Sebas man. Een mooie dag, een ziende dag voor allemaal. Iedereen heeft een maats bij jou, Sebas.
2: Oh yes.
3: Ik ga niet die programma man.
2: Ah, thank you so much, brother.
3: Sean.
2: Oh yes, Sean.
3: Daarvan yes. Pakkenstorp.
2: I bet you like that Whitney Houston song, right?
3: Sebas,
2: yes, sir.
3: Ik net alle sterkte toewens daar voor die boys en familie.
2: Yes.
3: Daar in Roostraat. Met die ingang van Katie Boys.
2: Oh ja, nee.
3: Alle sterkte daar.
2: Sterkte daar voor die familie, man.
3: En ja, Sebas, is het moeilijk is, man. Kan jij voor Lijn Rietje speel voor die familie?
2: Ja.
3: Goodbye.
2: Zeker.
3: Sebas, man.
2: Zeker, broeder.
3: Kom maar de part van Sean.
2: Bye, dankie, Sean. Ik zal het zo maken voor je, broeder. Bietjie later in die program sal ek dit vir jou akkommodeer, sal jou akkommodeer daar broer. Onthou net nie. Vriendin, hoe sê jy, hoe gaan dit daar?
4: Hi, goeiemiddag Sebas.
2: Goeiemiddag.
4: Ek by die huis en ek yes. Is van lekker aan die mooie muziek.
2: Oh ja.
4: Goede vir al die maatjes.
2: Mm.
4: Hulle moet nou mooi daar he. Sebas, jy moet nou baie mooi daar he, daar in die atelier. Kom nou met baie liefde van Katrina van Polmoed. Mooi daar.
2: Baie dankie Katrina. Groete daar hier in Mosselbaai. Hoe gaan dit met jou vriendin?
5: Hartelike goeiemiddag Sebastian. Mm. Goeiemiddag aan allemaal wat ingeskakel is. Ek wil net vandag vir allemaal baie, baie dankie sê vir die seënwense wat hulle vir my maandag toegewens het. Ek kon die radio luister nie.
2: Ja.
5: En, maar ek het die boodskap gekry dat ek het baie seënwense gekry van al die radiofamilie af. So ek wil net vandag die tyd neem terwyl ek het het en gaan radio luister vandag. Wil ek vir hulle baie, baie dankie sê.
2: O ja.
5: Ek waardeer elkeen van julle se seënwense en u se omgee en liefde.
2: Absoluut.
5: Baie, baie dankie. U moet een mooie en geseende dag het en het kom met baie liefde vanaf Doreen Cameron vanuit die prachtige sonskyn Mosselbaai.
2: Ah, prachtige sonskyn Mosselbaai. Baie dankie daar, grootvriendin Doreen Cameron. Baie dankie Doreen. Meneer Gysman, wat sê jy broeder? Hartelijk
6: goeiemiddag
2: broeder.
6: Ai.
2: O ja.
6: Collega.
2: Wat sê jy broer?
6: DJ Sebas. Broeder.
2: Yes.
6: Wat maak jy vandag? Jy is in een hele ander atmosfeer.
2: O ja, ja.
6: Genuchtig. Jene jong, ek is op die pad, ek is besig.
2: Mm.
6: Maar dit is sommer nou een plezier.
2: Ja.
6: En ek krijg so nou sommer nieuwe moed, nieuwe energie.
2: Net so broeder.
6: Om meer te doen hier in die gemeenskap. Wereld. Okay, collega. Nee, jy doen het vandag broer, jy doen het. Gas ons reg oor die streek.
2: Dankie broeder.
6: Dis Enrique Schuisman hier. Nee, ek geniet dit. Dankie broer.
2: Dankie broeder. Ingehaak en ingeskakel hier by jou gunsteling radiostasie. Ja, nee wat? Gysman, hou die blink aan bo broeder en hou aan met die goeie werk, weet? Kom ons maak ons gereed dan vir die nuus om 1 uur saam met Jolien Verrose Makier. But in the meantime, there's this song, this one. Goodness. It goes out to a brown-eyed girl. Hey, Devin Gamble says it well, hey?
7: Brown-eyed girl, come walk with me.
2: I'm talking about that. Hazel brown eyes.

0: goodness. What a song right there. And I'll take with me the memories to be my sunshine after the rain. And it's so hard to say goodbye to yesterday. Ah, goodness. I'll take with me the memories to be my sunshine after the rain. What a song. Goodness, what a song. And as promised, you know, I said we're going to be having a chat with advocate, yes, Marilyn. Yeah, Marilyn, very good afternoon to you and welcome to the show.
1: Good afternoon, Sebastian, and good afternoon, listeners. Thank you for having me once again and giving me this platform.
0: Oh, yes, absolutely. What kind of a question is that now, you know? Trying to be humble now, you know? No, with all due respect, you know, with all due respect, I must add, though, that it's been going very well, you know, with the interviews and having chats with various stakeholders, you know, with regards to the Legal You campaign that's currently running. And that's, you know, it's ongoing, you know, it's not currently running, it's ongoing. And I remember last year we started this and we talked about this like in forever, you know. And you mentioned something last year. Then you said that people must stop waiting for GBV to happen, you know, and for the awareness campaigns. This is an ongoing thing. It must be ongoing, you know. And I must applaud you guys for coming up with this initiative, the Women's Month that we are in. And Legal You came up with this brilliant initiative, Blow Your Whistle Against GBV campaign. Tell us a bit more about that.
1: Yes, first of all, thank you so much. I'm just listening to you in awe. I can't believe it's been a year already that we had that conversation. Yes, we're still standing on that same point that we are not moving. We're still continuing to create awareness, educating our people. We cannot wait up until GBV is within our private spaces anymore. Then it's basically almost saying it's not too late. We can still do something about it, but let's prevent it before it enters into our private zones. And that is why, again, once again, we decided to do this Blow the Whistle Against Gender-Based Violence campaign, not only for the victims, but also as a preventative measure for those who are not able to speak. Looking at the elderly, our vulnerable groups, for example, our children, that is not, and even our adults as well, who doesn't have that confidence to speak up about the potential abuse and the abuse that they are undergoing. That's still the one to unite and say, we applaud them for just blowing the whistle as the first step when it comes to speaking up and reporting, especially reporting the abuse that's happening.
0: Wow, amazing stuff, you know, and the way you were talking about it, you know, it's a fact, you know, and we spoke to, I spoke to a lot of stakeholders, the couple that I've interviewed, you know, over the past few days, currently up until now, I must say, there was a great response, a response in such a way that people feel it's a personal thing, you know, where they feel they need to do something, you know, to create awareness, which I think it's absolutely brilliant and it's amazing. I just hope a lot of people can come on board, you know, but you get shy people, ons kry mos nou maar skaam mense wat nou nie hulle gesig wil wys nie. En soos ek gister gesê het vir een van die stakeholders wat ek mee gesels het, 'n dametjie van ek dink haar naam is van
1: Veronica.
0: Veronica, van George, nee. Van George Municipaliteit, lekker gesels, sy was lekker op haar sien en wees, maar ek kon verstaan, dit is haar eerste keer, maar toe sy eerst aan die gang kom, het sy baie interessante ietsie genoem, advokaat, nee, sy het genoem van, die jy kry mys nou die neighbors, die bure, ook aan die pad, die mense, ek sê nou nie, dis harde nie, sy praat nou in die algemeen, sien jy, van, mense moes geneig om maar te skinder, kom ons wees nou maar eerlik, mense praat klomp nonsens van ander mense, en hulle is besig in mense sake, kan ons nie net dit omdraai nie, en besig wees in die sin van a positieve neiging, nie, as jy nou sien, jou vriend kom werk toe, sy het a blou oog, jy kan met jou self denk, dis die waar, of die arms is blou geslaan, of dis nou realiteit, nie, en dan sê hulle, moes dit hulle koppe gestamp, of so, wel, ons verstaan dit, maar jy kan nie elke een keer een maand so lyk, of elke weekie, verstaan jy nou? Nou, dis om die rede, wat ek so geluister het met een intense insig, weet jy, ons moet so besig raak, dat ons mense moet nader en sê, kyk, wat met jou gebeur? Dis iets om oorskam te wees, jy. Ek is hier, man, kom ons gesels daar oor, nie? Hoe kan ons maak, as jy nou nie met iemand wil praat nie, jy gaan ons nou minderwaardig voel, om so te gaan, dis al reeds te veel om so te voel, maar hier kom Legally You know, en Legally You sê, genoeg is genoeg. Kom, jy wat die normale mense is hier in die straat, net soos ons allemaal, daar is een plekje vir jou onder die son, man, kom ons, blaas die vlekie. As ek reg, ja? As ek sê, dis die initiatief en dis die gedachte, nee?
1: Dit is het. Ek wil net samen dit sê, ons kijk gewoonlik of ek noem altyd, en ek wil lees, dat moet ek maar net uit, nie alles wat ek sê, directly interpret wat ek sê nie. Anders maak, ek maak gewoonlik die voorbeeld, sê die woord in een groep, waar die kerk is, enige organisatie is, en sê die werkstuk. As jy achterkom dat hierdie vrou elke maandag hierdie werk is, toen was er een paar zonde dat in die kerk geweest. Toen was er een paar meetings op te dat sy aanwezig geweest. Toen ben je in die zin, en van kijk drie, is sy ook kry. En vraag of sy ook kry. Ons moet net een paar dat mensen die paard is van die gemeenschap en organisatie.
0: Ja.
1: En wat hy wil gedoen het, extra middel, activities wat hulle gedoen het bijvoorbeeld, hulle kan zelf niet onttrek. En soos jy moet sê het, ons maak sommige van die mensen, ons van lekker of uit, en die as probleem wat bereis. Gaan in en gaan nou. Gaan vraag. Ons kan altijd GPS van elke aarde kan ons loten zijn. Dat is naar de commissie. Daar kan hulle een awareness campaign in die aarde kom hou. Daar kan sy of hy of iemand met die liefde met, daar kan het hoor. Daar kom vreemde services nader. Voor al die mensen wat nie altijd die vermoedig het om uit te komen. Van en hou het, ons weet nie wie hou hulle tot nie. Ons weet nie wie luister na hulle conversations. Wie gaan hier hulle pauze met hulle beeld nie. Abusing is something of so complex. Dat ons kan niet aanvaard dat, hoe kom die vrou of man of oma of opa nie boodschap versteer. Dat is kelke treetjes wat deze medische fout gaan om te kijken wat er is een fout koos het hulle gemaakt. Wat het hulle gaan Google bijvoorbeeld. So, ons is nie die nieuw, en die organisatie samen aan het departement. Dus die, kom ons gaan toe bij onze victims. Kom ons gaan toe daar. En sê en wees vir hulle, en vir allemaal ons is lief. Hier met ons. Ek sta nie in Pakkelsworten, in my community center. En ek wens ek kan hoor, heel dag hoor ek konflikte afgaan. Die dag, het is die geraaf, ek smal al heel oogend al.
0: Ja, je weet dat, en jy flikkie nou bij jou? Jy flikkie nou bij jou?
1: Nee, ek is een by my nie, maar jy volgende, dit sal ek inbring, maar ek sla van een flikkie in Pakkelsworten, of al heel oogend is hy bezig. En dit sê vir my, dat die platform wat ons gebruik hier op hierdie mis en dit geweeg van ons het nog nie in Pakkelsdorp zelf het ek nou nie uitgegaan en een awareness campaign gehouden nie. So iemand luister, luister dat ons en ek hoor een vreukie blaasje te pikken.
0: Ja nee, maar kijk, dit is baie belangrijk dat ons hierdie saak moet met al aan die horings moet gryp, nee? En vir mense laat verstaan die belangrikheid is dat mense moet verstaan dat as iets gebeur wat verkeerd is.
1: Ja.
0: Dis nie te sê, jy is nou een pimper nou, of jy is in mense bezigheid, of jy is spris of so nie. Jy gee helpende hand, somtijds is een oor net al wat iemand nodig het, en somtijds is dit nou net die ding wat mense gaan attent maak, nie? Dit wil nie sê dat jy verkeerd is, maar dit is ook die verkeerd om te sien dan. Jy weet van iets wat verkeerd is, en dis die ander punt, nie? Mense weet precies, wie doen wat? Hulle weet. Hulle is bezig genoeg, nee. Hulle is genoeg in allemaal sy sake en bezig. Maar die ding is, wie is bezig op een positieve manier, nee? Ons is nog nie hier om mense uit te trap, nie. Ons is hier om mense te bewys dat om bezig te wees in een positieve manier, om uit te reik, dit wil nou nie sê, jy hoor, iemand word nou pak gegee daar, nie. En jy weet is verkeerd, die jyne, daar is stukkie wat daar gebeur, ons praat ons nou maar plat nou, soos ons maar nou met mekaar gesels, nee. Jy sien ons nou wat gebeur, en jy hoor wat gebeur, en net die feit dat die hulpkrete en noodkrete gaan ons nou so aan, en as daar nog kinders of mense, en jy is ander mense, wat hoor die goede, dan draai die mense ons een blind eye, as jylle bezigheid, jylle kan nie betrokken raak, nie. Maar ons sê vandag hier, saam met Legally You sê eindelijk, kom, ons sit een stop aan dit, nee. Enige laatste woorde.
1: Ja, ek ben net so vluchtig aan die geraas, maar as ek net so van, as ek so luister na sake bijvoorbeeld, en self, ek ben baie van die luisteraars weet, ek was self een slagoffer geweest toe ek 15 jaar oud was. En die dag toe die een van die buren na ons huis toe kom, die volgende dag toe hy na ons huis toe kom, en hy praat wat ek met pa. En al wat ek kan baie duidelijk van nou, as hy sê, ek het gehoor aan my seker skryf al, maar ek het nie geweet dat waar is.
0: Ja.
1: En dit het by my gesit. En oor die jare het ek baie gehoor mense wat kom getuig in sake doen. Voor alles is mense vermoor word, kinders vrou, mense femicide. En dan sê iemand altijd, ek het gehoor die kind skree. Ek het gehoor die vrou skree.
0: Dit is die hartseer gedeelte daar.
1: Dis die hartseer. Iemand met hy laaste vloedooi het hulle gehoor. So wat maak ons? Ons is een gemeenskap. Ons kan die persoon opdra. Ons kan. En dit is ook om weer in te ons provide die nummer, dit is oorals beskikbaar. Ons is elke maandag aan Edie kijk, ons samen met Edie met hem, ons wil hier die week ook beginnen doen. Mm-hmm. Met een plot luister, als hulle verstaan, maar waarin kan ons gaan? Mm-hmm. En het is een nummer werkelijk proberen te aannemen, maar hoe kan ons brengen? Mm-hmm. Het is beschikbaar. Ons moet niet weten waar om dit te krijgen. En die mensen wat jou brengen, moet aanbied voor ons. Ons moet hulle ook beginnen accountable houden. En dit is het in tenslotte wat ik wil zien. So wat ik in 2 seconden kan ik niet voor de luisteraar sê, wie allemaal gepartner het, en hoe sterk hier die vreugde blaas gehad het.
0: Ja, je kan zeker. Ga maar voor.
1: Oké. Okay. So ons het een groep in Albertina, ek gaan ons aan die kant af omwerk, dat mensen in Albertina wat jou maand voor ons uitgewees het, wanneer hulle ons gaan doen. Mosselbaan municipality, hulle doen dit ook zelf. Nou, is ook plekjes beskikbaar wat jullie bij hulle kan toeren zijn van afval. Dan is het een groot brak, is daar ook een organisatie, jammer, wat samen met ons partner is. En dan obviously in George, George zelf, die politietafel is hier, die GPF George in die dorpen. En dan is het voor Koonwil en Pembalese, obviously in Pakosloop. En dan beweeg ik zo oor die berg, dan ga ik naar Uitzoring toe. Daar is definitief op die kinder, is daar ook een groep wat samen met ons werkt, daar is zo'n Uitzoring in. Waboom Skraal samen met ons. Dan beweeg ik zo om de Nijsnaafse kant, daar is ook een groep ladies met Kelletsdorp. De oorlog en allemaal wat ik nu weer genoemd heb, die is allemaal wat afstand aan boord is, heidiglijk. Privaat organisaties of cookies, dus die Pakkelsdorp Community Business Association, afboek, het een groepje, hulle supply, hulle eie vlekjes aan die mense. So dat gaan, soos hulle sê in Plein en Sampel-Afrikaans, dat gaan bossie bij te kassen. Die met die vlekjes garantie. Of het kerke, die Anglican kerk in Mosselbaan, ik doe voor ons benader, ons gaan vlekjes in hulle ook voorzien. Ek sê vir en vir alle luisteraars, baie dankie dat julle uitgereik het, maar daar is nog soveel. En as daar areas is wat nog nie, wat vandag nie steen hoort, en wat elke dag wat vandag steen hoort, contact ons en kijk hoe ons kan met mekaar kan kom. En ons maak die maand, die begin van die rest van die maanden, wat ons gaan geraas maak, vir die dat is waarin het van vele tijd.
0: Ja, nee, baie dankie daar, antwoord aan, waardeer jou. En ons hou so met so die vlammen die brand, nee, goed gaan.
1: Dankie.
0: Bye-bye. Nou ja, met dit gesê, gaan ons ons gereed maak vir advertentiebreek, en dan kom ons terug net hierna.
2: Intengiso enkulu ye Buco Orange Square Sale ikalile. Yonwabela ukonga ukukulu kwi hardware kunye nezixhobo zokwakha. Njenge 150 liter Quickot Superline Dual Geyser nge 4899 wonga i 300 rand. Itanki lamanzi le ikole 2050 liter nge 1999 kuphela. Wonga i 200 rand kunye ne Wood Grain Garage Door nge 1599 kuphela. Tenga ukukulu e Buco nge Orange Square Sale. Isebenza kude beyi 14 ka June 2026. Qala nge Buco.
3: Buco.
4: Blossom Bloom Premium Herbal Wellness. Get 500 ml for only 100 rand each. King Bloom for men. Increases energy and stamina. Lady Bloom for women. Balances hormones and increases mood and confidence. Luna Bloom supports feminine freshness. Our products support general well-being and can help with high blood pressure, diabetes, asthma, constipation and insomnia. Use our product or become a distributor and join a 6.8 trillion rand industry. Are you tired of just living from paycheck to paycheck? Here's your chance to become part of a global, explosive, fast-growing industry with a one-time startup investment of only 5,000 rand. For more information, call the TSL Olifir, our manager at 063-344-3484. The best time to build your future is today.
5: Vodacom's Red Hot Deals presents two phones, one great price. Get two iPhone 15 128 gig smartphones for only 999 rand per month over 36 months on a Red Flexi 170 plan. Plus, a Flexi 90 plan on the second SIM and 3 months Amazon Prime on us. Don't miss out. Hurry in store or shop online. T's and C's apply. Further together. Vodacom.
6: All right, welcome back right here to your voice in paradise. Goodness, man, the time has moved on quite quickly, you know. Yes, but what can I say, you know, it's 4 minutes away from the hour of 1 o'clock, and definitely a good day, you know. It's Thursday, and no, it's not Thursday, it's Wednesday today. Coming up in a bit, right after the news, we're going to be joining Karen and Dion, you know, with Oxy, with that program of the Oxy. Reaction, eh? Yes, something like that. Yes, goodness, I can get you today, but it's a couple of minutes away from the hour, you know. And I would like to dedicate the next song to a good friend of mine who, you know, I would rather say in remembrance of a sister, a friend, you know, a very good friend, a close friend of mine, you know, Charlene Klaassen, that passed on, you know. I would like to take a moment, you know, and just dedicate the next song to her, you know. She forever will be missed, you know. Charlene had a loving spirit that turned ordinary days into, you know, something special. With that smile of hers, never a dull moment if I think about her, you know. She always had a hug that felt like home, you know, a word that would brought comfort to anyone that was in her company, and a faith that lift others up, as well as her daughter, her children, her grandchildren, and, you know, As tough as it already is, she has departed, but her love remains, you know, and would like to let everybody know that Charlene was really a shining light, you know, and she was loved her stories, always had something to say, and Eden FM was the best thing that ever could happen to her, you know. She truly believed in this radio station, and living in our kindness to each other, that's what she was, you know. If you know her, and you know what I'm talking about, you know, she had this kind of warmth inside of her. She'd never judged anyone, and everyone was welcome at the house, you know. Yes, we always see a lot of people at the house, and I dedicate this song to her, and you and me, she'll always be a shining star, you know, in my life, and everybody she touched in her lifetime. May her soul rest in peace.

0: what a classical song. Wait, Love Is All Around Us. Bringing us to exactly 25 minutes before the hour of 5. We will be back straight after the ad break.
1: At Buco, we know that every successful building project starts with quality and ends with pride. From small contractors to big builders, we're here to ensure that you have the tools, materials, and support to do the job right the first time. With Buco, you are never building alone. We are right here ready to make your project a lasting success. From the foundation to paint, for every step and every build. Begin with Buco.
2: Buco.
3: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 063-897-0717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Toerist, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
4: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palace Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2 na middag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.
0: Wint tot op dit voor 5. Ek groet vir jou uit 'n lekker sonnige Oudtshoorn. Hartlik goeiemiddag as jy dalk nou net ingehaak en ingeskakel het en jou radio aangesit het. Jy is by die Afternoon Drive. Goeiemiddag. Hallo, goeiemiddag. Goeiemiddag, Jansie. Hoe gaan dit? Jansie, praat met my. Hoe gaan dit?
5: Hey jongens, wacht maar, lekker jannetjie, je weet van z'n rest kan plukken, hey, jetsje. Ik zeg het hallo voor Amadaan Garcia en Michael Fontaine, die Alexander Garcia, Mosselbaai en allemaal wat mijn stem hoort.
0: Dank je, Jansie.
5: En je hebt ook een geen dag, hey. Oeh, het lijkt aan je muziek met Garcia. Amen.
0: Papa, Jansie, mooi blij.
5: Yes, je bent een jenig bij je fiesta.
0: Ja, sê, dat is die bui, dat is die jening bui.
5: Ja,
0: mooi blij, tata! There can only be one, she goes by the name of Elsie. Ons beweeg naar die burgemeesteres van Volmond, hier is Katrina, hartelijk goeiemiddag.
6: Oh my shining star, don't you go away.
0: Kavuks, kavuks, hoor Nelly.
6: Ooh, baby.
0: Baby.
6: Wanna be.
0: Come on, Katrina.
6: Right here where you are till my dying day.
0: Sy slaan hy nommer vir die hops. Sy slaan
6: oh,
0: hom.
6: Oh, baby.
0: Come on.
6: Ooh. I need you.
0: Lekker.
6: Oh.

0: Eden Beds is going crazy again. Top quality beds at very affordable prices. Prices cut to the bone.
1: Like our brand new Droom Set beds, starting at only 2,500 Rand. Our orthopedic pillows at only 160 Rand per pillow. Our single mattresses at only 550 Rand.
0: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels and retailers. We deliver in the whole Eden District and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbeds.co.za or visit our showroom.
1: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
0: Eden Beds, quality made affordable.
2: Dis moeilik om oor te praat. Toch is iets wat ons allemaal raak, of het nou jou eie is, of die van een geliefde. By Martin's Funerals hoef die woord dood nie taboe te wees nie, want die lewe moet gevier word. So besoek martinsfunerals.co.za vir gemoedsrus wanneer jy die dood van een geliefde ervaar. RIP stand vir respect, innovering en professionalisme by Martin's Funerals.
3: Besoek Martens begrafnisdienste nou by CJ Langenhovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440. Martens begrafnisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86 Blandstraat, 1 Prins Vincent gebouw, of skakel ons by 044-690-7172.
4: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentskap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om uw bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help u graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan nie help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076-474-6084.

En nu, hierdie woensdagmiddag loop prachtig hier op die lichthoof van Eden FM. Is 3 minuten voor 5, so naso Goa, she is ready with your 5 o'clock news. But getting us there, let's call on Bongo Muffin. Is klaar wat het so is, come on. Say wit. Lekker hopsie, kadopsie. Ik wil hier niet meer gaan, maar kom nou hier dan even. Net na 5 breng ik weer woensdag wenken en 5:15. Nostalgie. Maar voor nou...

Nee, wat een ding. Een ding, bongo muffin, dat is goed. Is lekker het soos. Maar it's 5 o'clock in here in Asokuwa with your news, weather and financial indicators in Isikosa. Ms. G, over to you.

Ah, I like your smiles. En hier bring ons by precies 6:30. Hartlik goeiemiddag as jy dalk nou net jou radio ingesit het en ingehaak en ingeskakel is. Ja, soos, middag Paula. Ja, dit is redig een lekker song daai. Thanks for taking me home. Ek dink dit kom van, is dit Vilanderij wat saam met my praat hier op Eden FM. Hartlik goeiemiddag. Is een lekker enekie daai net. Terug in die tijd, there's no school like the old school. En jylle weet ons nou al by die tijd, man. Die hops is oor sy old school. En ek weet, sy lees Bobani like ook haar old school treffers. Maar hier is hy nou met jou hoofdrekke in Afrikaans. Hartlik goeie naam, sy lees Bobani. Natuurlijk al die pad vanaf Nuisna, Tuinroute, Weskaap, Suid-Afrika.

0: The unique voice of lead vocalist Mick Hucknall. Oh, simply that. Takes me to, I think it was in the late 90s or early 2000s, I was attending this show live, simply that. And ik zal daar nooit vergeten, want toen die liedje speel, net toen we hem omdoen, live, ja, live. Toen speel ik, hij had hem live gedaan. En die Belleville Velodrome, toen ze hele dak zo vol sterkjes in. We zitten nog zo gekeken aan die performance van Simply Red, die dameke wat voor me gestaan heeft. Ik denk die oomblik het laat dat een grote graak van, want toen besef ze, but this is really Simply Red. This is Mick Hucknall. En toen kap ze om.
1: Het is moeilijk om oor te praat. Toch is iets wat ons allemaal raak. Of het nou jou eie is of die van een geliefde. By Martin's Funerals hoef die woord dood nie taboe te wees nie, want die lewe moet gevier word. So besoek martensfunerals.co.za vir gemoedsrus wanneer jy die dood van een geliefde ervaar. RIP staan vir respect, innovering en professionalisme by Martin's Funerals.
2: Besoek Martens begrafnisdienste nou by CJ Langenhovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440. Martens begrafnisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86 Blandstraat, 1 Prins Vincent gebouw, of skakel ons by 044-690-7172.
3: Behind every good school is a teacher who believed in their students. Become that teacher. SANS offers accredited, affordable distance teaching qualifications for new students, career changers, and teachers upgrading their qualifications. Visit sans.co.za today. Applications for 2027 are now open.
0: All right, we have an update about the current situation in the Otiniqua Pass. Heavy mist. Zwaar mist. Thank you, Sebastian Coverage, for that update. So, wat betekent dit, my prachtige luisteraars? Asseblieft, drive with caution, veilig bestuur, veilig bestuur. Moet nie jaag nie, dis mistig in die Otiniqua Pass.
4: Is recht so, ek gaan probeer, ek gaan nou doen, dan gaan ek vir jou laat weet, ne?
0: Asse. Ok,
4: Max, so, dankie vir jou raad ook oor.
0: Dankie Juliette, baie dankie. Ja, dis ons rol op die afternoon drive. Hey man, ek sê vir jou, dis woensdag. Ek weet nie, maar die ene keer gaan om my vat na nostalgie toe, alhoewel hierdie ene ook reeds al nostalgies is. Eden FM. Let's welcome the one and only Mr. James Ingram and Patty Austin with Baby Come to Me. Baba, kom na my toe.

Eden FM, this is one of the biggest ballads from the 80s, and it still melts people's hearts. Willie Ocean, released in October 1984, it was your standard feed for this. There's beauty up above. Kom eens wat doen. And things we never take notice of. You wake up and suddenly. And everybody say, you're in love. Dat is wonderlijk hoe die leven loopt, nee. Je gaat leven na hand. Een vrede en rustigheid. Een kalmte. Thank you, Billy. In een morgenochtend word je wakker. Dan is je dik verliefd. Oh, mensen. Wie zal het nooit verstaan? Nee? Wie zal ooit die liefde kan verstaan? Playing out with Whitney Houston. The greatest love of all.

0: Wow.
1: Yes, so that was so beautiful.
0: Thank you.
1: Yes, after the break, I'm going to speak to Bella, the gospel singer, and Kevin van Niekerk, the artist and teacher and subject advisor.
2: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right. The NSRI is giving away 1 million rand this year. And all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
1: Hallo, ach man, dit is vir my so lekker om met jou te gesels. Die gospel-ikoon in Suid-Afrika, bekend as Bella, maar ek dink jou naam is, ek dink is Maria, nee? Bella?
3: Ja, Maria Magdalena.
1: O, Maria Magdalena, dit is nog 'n paste name vir 'n groot, groot vrou van God.
3: Vrouwens, wat eerst by die graf was, Maria Magdalena. Ai!
1: Ai man, Bella! Jy laat my, as ek aan jou ding aan, dink ek aan Heere, lei my.
3: Ja.
1: Dis aan my mooi lied, en so gepas, jy weet, in Suid-Afrika, en daar is geen trane in die hemel.
3: Ai man, ai man.
1: Wat so waar is. Jy is mys aan Appingtonse wereld, nee?
3: Ja, kom, laat ek toch net in die reisteraad net groet, ek wil net sê, hallo.
1: Ja.
3: Uit die kouwe Appington, onze Heere is, die Heere is nog Heere en ek klou nog vast aan die oude lieve kruis. Ek klou nog vast of ek hou nog vast aan die kruis.
1: Ja, ja, en nou sien uit na jou kom St. George weer, jy was lang klasie gewees.
3: Ja man.
1: Nou daar in Appingtonse wereld, ek het nou opgelees, ek dink jy het baie meer as twee, ek weet ten minste van twee gospel goue albums, of goud vir gospel albums wat jy gekry het, nee?
3: Ja.
1: En die eerste anderskleurige, dink ek amper.
3: Ja, ek was bezig in die studio, en toe ek een album gerecord van my, en my record company bel toe vir my, Kevin van der Spuy, hy daar in Somerset, en hy bel toe vir my, sê vir my, hy vraag iets van my bel, wil jy die goeie nuus, of wil jy die slechte nuus gehoor, en ek is daar uit in die studio, en ek sê, nee, geef van my die goeie, maar die goeie nuus, want ek is ook bezig met een goeie saak.
1: Ja.
3: en hy sê, vir die wat, dit is ambtelik, ek vraag wat is ambtelik.
1: Ja.
3: Hy sê, dit is ambtelik, jy is die eerste breinkunstenaar ter wereld, breinkunstenaar ter wereld. En hulle toe een brief wat hulle geprint het van my, dit is hier in my. Die eerste breinkunstenaar onder die mannen en onder die vrouwen. Die eerste breinkunstenaar wat twee gouden platen verwerkt.
1: My wereld, man.
3: 2005 en 2006.
1: Yes, like it, Bella.
3: Achter mekaar.
1: Jo, nee, ons is baie trots op jou.
3: Ja.
1: Ek het veel genoemd, dit is een skoleprogram. So vertel my so ietsie van jou skole, waar het jy skool geloop en ja, hoe was het daar, jou onnies en swan, het hulle vir jou geleer sing so by die skool?
3: Ek het skool gaan hier in Appington en
1: ja.
3: my skool loop aan het maar begin hier in my, ons eie dorp, ons prachtige wingerdorp, die wingerde is hier rondom ons, prachtig. En die oranje rivier vloei.
1: Ey man, en die zon skyn lekker op jou.
3: Ons is mooi water tekort en ons is altyd water.
1: Ja.
3: En ja, ek is goed geworden hier so. En van so op A tot matriek, so zwaaid hy daar was ons op A so B, so graad 1, graad 2, so ek denk hier maak nie graad.
1: Nou put een saartje jylle en so aan.
3: Jylle moet gaan studeer wat jylle graad kan kry.
1: Ja.
3: Maar ek het een wonderlijke schooljaar gehad. Ek het een wonderlijke school en ek het wonderlijke onderwijsers gehad. Kom ek sê, jong, ek kom maar uit die huis uit wat ons is een singende familie.
1: Ja.
3: En denk jy dat in die school gebeur, dit is meer in die huis gebeur, waar ek een liefde gehad het van het my paard gesing mee maak was en so, ek het daar by hulle geërf.
1: Ek sien.
3: So, ek het een prachtige, ek kan nie sê, my my laerskooljare was fantasties, my hoërskooljare het ons maar getremmel van my, die jare was het ons nog die CCS, kan jy die onthou?
1: Jy kan onthou, ja, natuurlijk onthou ja, ek, ja.
3: En kamper, en hy kamper. En dat het maar in die school, as het bijeenkomst is, daar word Bella voor hem toe geroep, en met ek die liederen, die liedjes insert, ek met die liedjes lei, en so het hulle gehoor, ek sing met die sangklas, moet ek voorsing, Bella van die Noord daar gee,
1: Bella lei my, ja.
3: En so het hulle gehoor, hoe sing ek,
1: ja.
3: En as het na die kampers kan toe gaan,
1: ja.
3: As het Appington wat opgeroep, dat is Bella, Bella van Appington, Bella van Appington, en moet ek maar voorsing, so. Nee, ek denk, dit kom maar hier die huis uit, en my pa was een profeet, my ma was een profeet.
1: Mm.
3: So ons lewe was net, ons as kinders, ons is 9 kinders, ek is een van die tweeling. So ons lewe was net school toe huis toe kerk.
1: Ja, ja, oos maar by die huis in die kerk, waar jy gesing het. Nou, ja. jou sangloopbaan het natuurlijk baie hoogtepunte.
3: Ja, ja, dat was baie hoogtepunte in my carrière. Dus bijvoorbeeld, ik heb 2 keer al een leertoekenning ontvang voor die beste kunstenaar die de productie wat ik gedoen heb en zo. Ja, die heeft mij bij je ver gemaakt. Ik heb top gegaan.
1: Ja.
3: En daar is nog niemand gekomen wat voorbij mij kon gegaan met dit. Weet je, maar ik wacht nog, wie me nog voorbij komt, wie me nog 3 platen of 3 goede platen, maar is nog, ik sta nog net op nummer 2.
1: Op nummer 2, ja. Nee, ja, ons sien uit na jou, maar jy bring seker nog uit, nê?
3: Ja, ek gaan, because Roger, ek was faithful. Sanje, ek was faithful, en ek kom ons sê vir jou, die Heere beloon getrouw het.
1: Ja,
3: omdat ek getrouw was, en die Heere my beloon. En omdat ek een biddende persoon is, omdat ek op my knieën bly. Sanje, daar was baie lawe ook in my leven, maar God, is my die God van grace, God is die God van genade. Ek het hier baie terrible, een morsige echtskeiding gegaan, ek het hier baie trauma, ek het hier baie goed gegaan.
1: Ach nee, man Bella, maar jy is dier, jy is dier. Ja. Wil jy iets sê vir alle vrouwe miskien nie weet, wat dier echtskeidings gaan na buitenkant?
3: Ja, ek hoef vir die vrouwe sê, hoe nie moet verloor, ek kan nog een doel, ek was daar, ek het dus met my eie plaas, dus sit so 20 kilometer buiten
1: afwezen. Nie dit geweet nie, ja.
3: Had my pa afwezen na my toegekom, red, had ons sê my pa, my kan hierdie pille, wat jy met die dokter kreeg, want jy raak maar, jy gaan achter uit, uit die wille van sang en van steeds wille niks te doen, sê, want ek dien me met hierdie ding. En my pa sê, my kind, ek kan jou nie hier uit help nie. Ek kan jou nie hier uit help, jy moet sê, jy moet self, jy sê, moet self opstaan, en jy moet self, ek hierdie depressie pille, ek leid.
1: Ja, ja.
3: So, en ek moet teruggegaan het na die Heere toe, en kom sê, jy, daar is nog steeds redding, daar is nog steeds kans vir vrouwens wat voel, ja, ek kan nie hier uitkom. Ek wil vir vrouwens praat wat sê, hulle kan nie hier uitkom. Jy kan.
1: Ja, ja.
3: Sê die pille een kant in. Sê die stof van jou af en kom uit die hoekie uit. Want ek kom sê vir jou, niemand sal vir jou jammer kry. Ek praat van ondervinding. Niemand sal vir jou jammer kry. Jy moet jou self oplig en self opstaan en sê, tot hier toe. As jy sê, my man wat my geroep het, is met God wat my geroep het. En ek het kinders om voor te lewe, ek het families om voor te lewe, en hulle kyk op na my. Jy met jou eie sukses moet geskrywe, en ek het my eie sukses geskrywe. Ek gaan rond en ek gaan vertel vir die vrouwens, kry jou eie sukses. Staan op in die hoeken en wees vastberade. Trek aan jou wapen, jou volle wapenrusting, bereid die werk. Trek die skoene van bereidheid aan, sê, Heere, vandag is die laaste dag van die pille, gooi hulle in die drein, sê, Heere, so nou die pille pak en in die drein ingooi, Heere, so, laat die ou lewe so afgaan, en begin een pad met die Heere te stap, kreeg iemand, dat jy kan nie een pad stap. My pa en my ma was die mense wat my gebid het, wat ek na toe gekom, wat hulle het my gehelp, maar jy moet op jou self kom, as jy daar is, en jy eerst kreeg, as jy moet by jou self kom, niemand sal jou help, Roger.
1: Ja.
3: Praat
1: ek
3: nie te veel.
1: Nee, jy is een groot inspiratie en ek wil vir jou baie dankie sê, Bella.
3: Ja.
1: Het was nou regtig een groot, groot voorreg om met jou te gesels.
3: Amen, amen. Ek
1: wil nou speel, lei my, Here, lei my.
3: Ja, die Here lei my, is goue status verweer, en ja. Dit is my liefde, is goue status verweer.
1: Ons sluit af met, Here, lei my, Bella.
3: Dankie, Roger.
1: Baie dankie, Bella.

0: Herontdek Eden FM. Jou stem in die paradys. Ware diversiteit. Wees deel van ons span.
1: Your favorite community radio, Eden FM, live in the heart of the Garden Route.

0: De show Stem in the Paradise. Het is hier in FM. Goedenavond en bye. Welkom. Leuk om samen te kunnen kijken in die klanken waarin je geluisterd die van Brian McKnight en Love of My Life. Wonderlijke klanken van je terug in die tijd met daar die een en vele, vele meer van ons geluisterd. Onder andere Celine Dion's Color of My Love. The Stylistics, You Make Me Feel Brand New. People Bryson, So Tell It Like It. You know, to tell it, love means forever. Tell It Like It Is, Aaron Neville. Cherish the Love van Cool and the Gang. Was ook hard for Brandy. So Come a Little Closer. Tevin Campbell, wat je teruggevat in tijd. Brown Eye Girl. The Carpenters met We've Only Just Begun. En dan het ons begin, ons programma met Gladys Knight, se Lady, of sorry, se End of the Road medley hier op Eden FM, jouw stem in die paradijs. En dit het aangeskryf na so 2 minuten voor die eer van Jalvier hier op Eden FM, jouw stem in die paradijs. Hierdie is jouw late night drive. 10 tot 1 met 12 uur toe op dinsdag, woensdag en donderdag. Keer ons in mekaar se geselskap en wat 'n lekkerte om saam met u te kan wees hierdie tyd van die aand en saam met jou te kan keier onder die geklank van rustige, strelende muziek op Eden FM, jou stem in die paradijs. Ek is Jason Stanley en ons gaan binnenkort na die volgende muziekbreek gaan ons aansluit by jou boodskappe 060-505-2693.
1: Come and feed your soul and enrich your mind with all the best of slow jams for all ages on the Late Night Drive from 10 to 12 p.m. with Dr. JS, your love doctor.

0: And you know, it's just a pleasure to have known the kind of men that I've known in my life. You know, the kind that would kind of like put you in the sunshine and let you grow and not just hide you over in a corner where you're willing.
1: De show Stem in the Paradise, de Sieden FM, en die klank van Betty Wright, ze weergave met One Bad Habit. Hier op Eden FM, jouw stem in de paarden is niet die nou van Lady Antebellum. Voor het Celine Dion ook met My Heart Will Go On. The Manhattans, Everybody Has a Dream. Chris de Burgs, A Lady in Red. One Bad Habit was ook vroeger geweest. Maar dit was Michael Franks, we hebben daarvan wat ik gespeeld heb. Maar geloof het ook dat jij die klanken samen met mij geniet het en baie baie lekker om samen met je kon keien. Ik groet die tot morgen aan, dezelfde tijd, dezelfde plek, met nog een weergave van je Late Night Drive hier op Eden FM, jouw stem in die paradijs. Een prachtige avond, lekker nachts voor elke van je. Voor die wat werk, blij inraken en geschakeld op jouw stem in die paradijs, Eden FM. Ons keier dier die muzikale noten keier ons samen met jou tussen 12 en 5 en dan 5 tot 6 carpe diem hier op Eden FM, jouw stem in die paradijs. Cheers voor eerst, laat die vol wij wel, bye bye.